0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Causa ininchista, jaguarispa!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Kai ratukama, chaya chimorgaiku, zicht arina wakichita, zicht arina,
1: zicht arina,
0: zicht arina,
1: gausa ininchi.